0: Kiss.
1: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtwagen.

0: punten van het radionieuws.
1: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning

0: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
1: Dit is Forever 49.
2: 60s, 70s

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Forever 49, half 7 headlines.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is vandaag opnieuw een zonovergoten zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
18: Celebrating life.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Het is 7 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
11: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
12: Forever 49.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
14: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
15: Forever 49.
16: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Stifler. Het is een echte 49er. Hij is namelijk van 1949. Dire Straits, Walk of Life. Hele goedemorgen, woensdag 12 augustus.
1: Goedemorgen.
0: En een mooie woensdagochtend is aangebroken. Kijk eens naar buiten. We gaan ons voorbereiden op een paar zeer zinderende hete dagen, waarbij het waterpeil in Nederland steeds verder naar beneden gaat. De binnenvaartschepen het steeds moeilijker krijgen en de prijzen hier en daar omhoog gaat, omdat er niks meer over het water vervoerd kan worden. Je houdt je hart vast. Ik stond een beetje naar de vooruitzichten te kijken of er nog een beetje regen gaat vallen. Nou, het ziet er allemaal niet zo best uit. Maar ja, voor de zonaanbidder is het natuurlijk wel lekker op deze dag 224 van het jaar. Het is ook een hele bijzondere dag, want vandaag in 1974 Radio Veronica hoort via de pers dat het moet stoppen. Jawel. Maar we gaan eerst je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met Casey en de Sunshine Band.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: top 449 zomereditie. En daar hebben we weer ontzettend veel zin in. De voorbereidingen worden al getroffen voor de uitzending voor vandaag. Dit nummer kom je later deze week ook nog tegen. One of These Nights van de Eagles.
1: Ik heb

Je luistert in de ochtend. Hele goede morgen. Goedemorgen. Good morning. Lekker een ontbijtje. En natuurlijk de heerlijke muziekmix uit de jaren 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Elvis Presley, Don't Be Cruel, is goed vertegenwoordigd in de Top 449 zomereditie. 6 nummers staan in de lijst met toch wel een aantal hoge nummers. En nummers die je nog gaat beluisteren, want die zijn nog niet voorbij gekomen in de lijst. Volgens mij toch? Ik weet inmiddels niet meer waar we zitten, maar ik zal zo meteen eens even nakijken. Dit is Ryan Paris. Mocht je al richting het strand rijden om niet in de file te staan. Ja, files vallen wel mee vandaag. In ieder geval een hele fijne dag. Dit is de Dolce Vita.

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
10: Forever 49, half 8 headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is vandaag opnieuw een zonovergoten zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Forever 49.
10: Celebrating life.
15: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Als ik naar buiten kijk, hier achter mijn mengtafel vandaan, door de ramen van een studiocomplex, dan denk ik, ja, jongens, wat een lekkere dag gaat eraan komen. En dat is ook zo. Alan Parsons Project, hoor je, en Don't Answer Me.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine vandaag. Bekende automerk uit de jaren 60. Ja, DAFje. Het DAFje, daar kan je niet omheen. Nederlands merk natuurlijk beroemd om zijn Variomatic en de modellen als de DAF 33. Ongeveer in de periode van 1967. De Volkswagen Kever en de T1-bus waren overal zichtbaar. En wat dacht je van de Opel-modellen als de Olympia, de Record? Die stonden op de prijslijst van 1960.

Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Straks om 9 uur gaan we weer verder met de top 449 zomereditie. We zijn beland bij nummer 273. Ik moet niet omdraaien natuurlijk. Er komt er geen einde aan. Maar langzamerhand kruipen we natuurlijk richting het einde. De finale van de top 449. Dat gaat allemaal gebeuren vrijdag. De lijst die hoor je iedere dag tussen 9 en 4 uur 's middags. En op vrijdag gaan we een uurtje door. Met natuurlijk de ontknoping van de nummer 1. Heb jij hem al opgestuurd? Weet jij wat de nummer 1 gaat worden? Kun jij hem al voorspellen? Doe dat, want je hebt nog eventjes de tijd tot morgenavond 8 uur. En daarna is het afwachten of jij de juiste keuze hebt gemaakt. En of je in aanmerking komt voor die hoofdprijs. En dat is een mooie smart televisie. En het opsturen van waarvan jij denkt, de voorspelling van de nummer 1 van de top 449, dat kun je natuurlijk doen via de website en natuurlijk in onze gratis

De Bellamy Brothers, Let Your Love Flown. Het nummer werd een wereldhit dankzij een toevallige afwijzing. Misschien heb je het al eerder gehoord. Pas toen de Bellamy Brothers het demootje in handen kregen, zagen ze er potentie in. Hun versie werd in 1976 een internationale nummer 1 hit. En dit is nog steeds een ontzettend lekker nummer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het is 8 uur.
16: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

0: Zijn de voorbereidingen inmiddels getroffen om richting het strand te gaan? En misschien is het een kleine wandeling. Het is lekker weer op deze ochtend, dus waarom ook niet. In ieder geval een hele fijne dag gewenst alvast. Billy Ocean hier. Hele goedemorgen, woensdag 12 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is vriendelijk dat je het vraagt of ik ook naar het strand ga vandaag. Nee, ik woon er wel. Ja, echt waar. Het is voor mij ongeveer, ja, wat is het, 12 minuutjes lopen. Ik loop het de tuin uit, duinen door en ik ben beland op het strand. Maar ik lig of zit er eigenlijk nooit. En dan kan je denken, ja, dan kan je ook een lekker pintje pakken 's middags op het strand. Maar ja, de prijzen zijn ook sky high. Ik heb het eens eventjes uitgerekend wat je per maand kwijt bent aan al die lekkere halve liters witbier. Even oortjes dicht voor Harold Bos, die momenteel lekker thuis zit. En ik weet dat hij luistert. Die is druk bezig met andere voorbereiden voor de zender. Ik hoop dat je het een beetje cool hebt vandaag, Harold, want de zweetdruppels zullen tevoorschijn komen. Op dag 224 van het jaar. En vandaag in 1963, Groningen schakelt officieel over op aardgas. Nou ja, we weten hoe dat is.

Dan Hartman, Relight My Fire. Ook on fire, het EK Atletiek in Birmingham. Ja, ik kijk met heel veel plezier. Ongelooflijk, hè? Ja, sommige dingen gaan zo snel dat je denkt van... hoe kun je je iedere keer weer verbeteren?

0: Luister en geniet. Forever 49.
1: Forever 49.
2: Celebrating life.
1: Dit is In de Ochtend.

Roxy Music, Love is the Drug. Stond er met één nummer in de top 449. En die is afgelopen dagen al voorbij gekomen op nummer 361. En straks om 9 uur gaan we weer verder met de lijst die heel veel luisteraars aan hun radio gekluisterd houden deze week. Ondanks de hitte die eraan gekomen en de heerlijke temperaturen van de afgelopen dagen. Dat doet ons deugd. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want straks om 9 uur gaan we weer verder met de top 449 zomereditie. En we zijn bij nummer 273. Die ga je straks horen. Wil je vast weten welk nummer dat is? Dan kan je dat weer opzoeken, terugvinden op onze website of in onze app. En heb jij hem al opgestuurd? De voorspelling van de nummer 1. Dat kan nog tot en met morgenavond 8 uur. Dan sluiten de lijnen en daarna kun je niet meer stemmen om jouw voorspelling te doen van de nummer 1. En misschien word jij wel gebeld aanstaande vrijdag bij Ron David. Want de lijst die behandelen wij iedere dag tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En vrijdag gaan we een uurtje langer door vanwege de ontknoping van de nummer 1. Stuur jouw voorspelling op via de app of via de website. En misschien gaat Ron jouw vrijdag

0: even los van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
15: Forever 49, 8:30 headlines.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is vandaag opnieuw een zonovergoten zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Welkom. Het is nu tijd voor
19: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: terugdenken aan die hele leuke videoclip. De getekende videoclip. Dat gaat nooit meer uit je muzikaal geheugen. Aha en Take On Me.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine hier in de ochtend. Bekende automerken in de jaren 70. Weet jij ze nog op te noemen of niet? De Audi A50. Audi 80. Waren moderne nieuwkomers in de compacte klasse toen de tijd. Wat dacht je van de Renault 5? 1972 was dat ongeveer, werd een van de bekendste compacte auto's van het decennium. En de Toyota Corolla bood veel meer waar voor zijn geld en werd wereldwijd een bestseller. Kort samengevat, de merken bepaalden het Nederlandse straatbeeld van de jaren 70. Oftewel betaalbaar, compact, zuinig en steeds moderner.

Billy Joel. Is goed vertegenwoordigd trouwens in de top 449 zomereditie met 7 nummers. Ja, meer kunnen we er niet van maken. Deze kom je later in de week nog tegen in de lijst met Tell Her About It.

Diana Reigns en That's the Way It Is. Zometeen in 9 uur gaan we weer verder met de top 449 tot 4 uur vanmiddag. En zometeen iets na 9 ga je hem horen, nummer 273.

0: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Het is 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef €781 miljoen winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
9: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7.
12: Forever 49. De zomer vier je hier deze hele week.

0: Dit is de Top 449.
1: Zomereditie.
2: En of we er zin in hebben? Ja, dat is een vraag. Daar hoef ik het antwoord niet op te geven, maar ik doe het wel. Ja, natuurlijk hebben we er zin in. Langzamerhand kruipen we naar die nummer 1. En die wordt bekendgemaakt aanstaande vrijdag. Het lijkt ver weg, maar zover is het nog lang niet. We moeten eerst de lijst nog eventjes lekker gaan afwerken. Zeg je dat zo met een mooi woord? Jorden 273, Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? Is eigenlijk een slimme knipoog naar de rock'n'roll klassieker uit 1956 van Frankie Lemon en de Teenagers. Maar Diana Ross maakte er in 1981 een compleet nieuwe glanzende disco soul hit van.
1: Dit is nummer 272.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band op nummer 271. Het nummer is een ode aan vrijheid, avontuur en het volgen van je eigen pad. Iets wat Hammond zelf deed toen hij naar Londen vertrok om muziek te maken.
1: Dit is nummer 270.

0: De beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de Top 449 Zomereditie.
1: Dit is nummer 269.

0: Nummer 269 in de top 449 zomereditie. De Jackson 5 en ABC. Met zo'n enorme grote hit. In 1970 dat het zelfs de Beatles van de nummer 1 positie stootte in de Amerikaanse hitlijsten. Het versloeg Let It Be, een van de meest iconische Beatles-songs ooit. Het was destijds bijna ondenkbaar voor een piepjonge groep uit Gary, Indiana.
1: Dit is nummer 268.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
16: Forever 49, 9:30 headlines.
17: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Het is vandaag opnieuw een zonovergrote zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Celebrating Life. Dit is de top 449 met Klaas van het Hof. Dit is nummer 277.

0: Je luistert naar de top 449 zomereditie. Tot vanmiddag 4 uur, de hele week door. Iedere dag weer en de vrijdag natuurlijk een uurtje langer. Want dan is de ontknoping van de nummer 1. Maar zover zijn we nog niet. 267 hoor je. Fire van The Pointer Sisters is eigenlijk een Bruce Springsteen nummer. Hij schreef het in 1977. En nam namelijk een demo op, maar de platenmaatschappij vond het te zacht voor zijn imago. Ja, je begrijpt het al, het bleef op de planken liggen tot de Pointer Sisters het ontdekten en er in 1978 een wereldhit van maakten.
1: Dit is nummer 266.

0: Dit is de top 449.
1: Zomereditie.
0: Op Forever 49.
1: Dit is nummer 265.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: dat ze beroemd werden. Schreven ze mega hits voor onder andere Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, Diana Ross, Ray Charles en Solid was hun eigen grote doorbraak als duo.
1: Dit is nummer 264.

Dit is de top 449 zomereditie. Van 10 tot en met 14 augustus. De hits van de 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is nummer 263.

0: Het is er wel goed weer voor. Exile, Kiss You All Over op nummer 263. Zometeen de 10 uur neemt Hans Klein het over en gaat hij verder met de top 449 zomereditie.
1: Dit is nummer 262.

0: bellen ze af. Van 449 naar 1. Dit is de top 449 zomereditie. The final countdown. 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplans, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Het is 10 uur.
19: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6.
20: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
21: Forever 49.
20: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
10: Dit is Forever 49.
21: Celebrating life.
22: 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49.
20: Dit is nummer 261.

0: zijn de conflicten tussen katholiek en protestant in een verscheurd Noord-Ierland, waar de band vandaan komt. Er staat op het nummertje 261 in de top 449. Ja. Ik ben toch wel blij, Klaas, dat je het wat rustig aan deed. Dat deze plaat bij mij het begon dan. 10 uur geweest. Goedemorgen.
1: Van 10 tot en met 14 augustus.
2: Dit is de top 449.
1: Dit is nummer 260.

0: Taylor Dane stond in de lente-editie op 125.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: En in die zomereditie staat Taylor Dane op 259. Dat betekent 134 plaatsen gezakt. Zo.
3: Nou, dat maakt toch allemaal niks uit. Het zijn twee verschillende versies.
0: Even wat reacties van luisteraars doornemen. Diana uit Veenendaal zegt: Hans, weten de presentatoren zelf eigenlijk al welke plaats straks op nummer 1 staat? Of blijft dat voor jullie ook geheim? Ik weet het niet. Dan lomp je van de stap hierop. Ja. Oh, Pierre, die knikt al. Nee. Nee. Weet je het niet? Pierre, kom eens bij de desk. Nee, Pierre. We kunnen een hele mooie televisie. Oh nee, wacht even. Dat moet ik niet zeggen. Dat mag jij zeggen, Pierre.
3: Hij zit hoor. Hij zit hier aan de desk.
0: Ik heb hier altijd al. Dat heb ik altijd al een keer willen doen. Daar gaat hij, hè? Daar gaat hij hoor. En Pierre, wat zijn de prijzen?
4: Dat is een mooie prijs. Een smart TV kan je winnen. Dus de nummer 1 van de top 449 zomereditie. Geef hem door aan ons.
3: Nou, dat kan alleen Pierre van der Stappen op die manier.
0: Geef het door, ga naar website of app en klik op winacties. Genoeg gepraat, door met de lijst. Tears for Fears en shout.
2: Dit is nummer 258.

0: 257 in de top 449. Madonna. En Papa Don't Preach.
1: Zeg Hansie.
0: Ja, wat is er, man?
1: Heb jij het ook zo warm?
0: Er wordt gedanst in de studio, wat denk ik. We gaan dansend naar het weerbericht. Waar over de warmte gesproken. Het wordt warm. Barry White.
2: Dit is nummer 256.

0: deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Forever 49.
16: Celebrating life. Dit is de top 449.
19: Zomereditie.
16: Op Forever 49.
19: 255.

Maar daar gaat het niet over. Het gaat over geloof en zingeving. Mooi lied van Bono. Hij zingt dat hij gelooft, maar nog lang niet op iedere levensvraag een antwoord heeft. Prachtig. You too, I still haven't found what I'm looking for. Het is de top 449. Waarin je alleen maar de hits hoort uit de 60s, de 70s en de 80s. Met onderweg James Brown, Christopher Cross en Rod Stewart komt er zo aan. Eerst de Doobie Brothers.

0: De hits van de 60s, 70s en 80s.
1: Forever 49.
2: Top 449. Zomereditie.
1: Dit is nummer 253. Ah!

0: waren de eerste 200 van de top 449. 250 Peter Gabriel Salisbury Hill. Betekent, we krijgen er nog 249. En die komen er nu aan.
1: Forever 49. Dit is nummer 249.

0: tellen ze af. Van 449 naar 1. Dit is de top 449 zomereditie. The final countdown. 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Moulinmilk, the moo you can't resist.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Het is 11 uur.
20: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.
22: Forever 49.
23: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
24: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
25: Forever 49.
26: Dit is de top 449.
27: De top 449.
26: 449.
27: Zomereditie.
26: Zomereditie. Dit is nummer 248. She's like the

0: En dat kan tot en met aanstaande donderdag, morgen dus, 8 uur 's avonds. En dan gaat hij op slot. Dan gaat hij bekendgemaakt worden. En dan gaan we kijken wie er op nummer 1 staat van de top 449. Als je je nummer 1 voorspelt, vul het even goed in allemaal en zorg dat je thuis bent. Want vrijdagmiddag kan Ron Davids jou zomaar even gaan bellen. Want onder de goede inzenders verloten wij weer die mooie, prachtige Smart TV. Het is iets van 55 inch. Hij staat hier en het ziet er prachtig uit. Dus ga naar website of app en klik even op winacties. Door met de lijst. Neil Diamond komt eraan. Beautiful Noise. Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Eerst Paula Abdul.
1: Dit is nummer 247.

0: Neil Diamond en The Beautiful Noise. Ja, Jan de Groot komt net binnen. Jan is... Oh ja, Jan. Even het papiertje erbij pakken. Even kijken. Jan is een behoorlijk gevorderde 49er. Zijn van de beste kennisbanken van de radio, zullen we zeggen. Heeft weer leuke weetjes verzameld over de top 449 zomereditie 2026. 5 keer staan de Beatles erin. De hoofdleveranciers dit jaar zijn Wham, Toto, Earth, Wind & Fire, Phil Collins. Die staan er 5 keer in. Elvis Presley en Madonna 6 keer. Billy Joel, Fleetwood Mac en Michael Jackson. 7 keer in de top 449. De top 4 van hoofdleveranciers ga ik later even doornemen. Eerst bij 4 die Michael Jackson. Er staat erin. 5 keer dus. En op nummertje 245 vinden we Don't Stop Till You Get Enough.
1: 245.

0: via online, app, diverse radioportals, via de kabel.
1: En via DAB+.
0: Forever 49. Dit is nummer 244.

Joan Jett en de Blackhearts. And I love rock and roll. We gaan even naar 1980. De film Fame. De film Fame uit 1980 volgt leerlingen van een kunstopleiding in New York. Ze dromen van een carrière als acteur, danser of muzikant, maar ontdekken ook hoeveel onzekerheid, afwijzing en keihard werken erbij hoort. En Irene Cara past precies in dat verhaal. Ze trad al vanaf haar kinderjaren op en werd voor de film aanvankelijk alleen als danseres aangenomen. Maar toen de makers haar hoorden zingen, waren ze zo onder de indruk dat haar rol werd uitgebreid. Zo werd Coco Hernandez en de stem van het titelnummer Irene Cara. Het nummer begint met een beat. Een lekkere disco beat. Zeg maar, dit is het geluid. De tekst gaat over de droom om beroemd te worden en iets achter te laten waardoor mensen je blijven herinneren. Maar de film laat tegelijkertijd zien dat talent alleen niet genoeg is. Achter iedere minuut in de spotlights zitten ontelbare veel uren oefenen. Irene Cara zong voor de film ook Out Here On My Own. Beide nummers werden genomineerd voor een Oscar en Fame die won. 3 jaar later won Irene zelfs een Oscar als medeschrijver van Flashdance What A Feeling. In Nederland kwam Fame pas begin 1983 echt tot leven, dankzij de televisie.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen door een autobrand op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Richting Breda is de weg daardoor dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Je kunt omrijden via de A4, A59 en dan over de A17. Richting Bergen op Zoom is de weg momenteel daardoor ook dicht bij Heerlen. Op de N57 is het druk van Rotterdam naar Middelburg bij Goederede. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En de Duitse grenscontroles veroorzaken voornamelijk vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is een kwartier.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Welkom.
10: Het is nu tijd voor...
21: Van 10 tot en met 14 augustus.
22: Dit is de top 449.
21: Forever 49. Dit is nummer 242.

0: is alweer half 12 geweest. Dit is de top 449. En voor de F.O. David's Words op 242. Even terugkomend op het nummertje van Irene Cara. Ik had een mooi verhaal natuurlijk. Eleanor Dronten zegt... Wat een prachtig verhaal ons over Irene Cara. Die zin, I'm gonna live forever, klinkt inderdaad heel anders nu ze er niet meer is. Gelukkig leeft haar muziek wel voort. Zo is dat wel. En Mirjam uit Steenwijk, wat een heerlijke top 449. Mijn boodschappen staan al een half uur in de auto, maar ik blijf steeds zitten omdat ik wil horen welke plaat hierna komt.
1: Ja, dat wel.
0: Door met de lijst. Zo dadelijk Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart op 240. Eerst Alphaville, Big in Japan.
2: Dit is nummer 241.

0: Je luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Celebrating Life.
1: Dit is nummer 240.

0: Ik vind het zelf de vrolijkste van de top 449. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Dit is natuurlijk ook nog gewoon nieuws bij Forever 49... want vanavond vindt een zeldzaam natuurverschijnsel plaats. De maan schuift voor de zon, die daardoor voor 90% wordt bedekt. Ik heb een cadeautje straks voor Bernard ter Horst, want we gaan samen kijken. Het is de zonsverduistering natuurlijk. En het natuurverschijnsel begint zo rond 7:15... wanneer de maan langzaam voor de zon schuift. Om 7:45 bereikt de eclipse haar hoogtepunt. Ja, 7:50 en rond 9:00 is het spektakel weer voorbij. Ga je kijken, ga niet zonder een eclipsebril kijken. Maar kijk gewoon eventjes ook niet met een zonnebril, maar kijk niet. Want het is echt schadelijk voor je ogen. Dat is de tip die ik even meegeef. Onderweg Healthy March is Foreigner. I Wanna Know What Love Is.
1: Dit is nummer 239.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Dit is nummer 238.

0: Proef schemer in de top 449. We gaan lunchen. Het is bijna 12 uur. Zo dadelijk het Forever 49 Radio Nieuws. Het weer. Eens kijken of er nog wat stilstaat. Hoe is het eigenlijk met die afsluitdijk? We hoort het zo in het nieuws. Tot slot, 237.
1: Dit is nummer 237.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Meepal to go.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Alle verf super voordelig.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Het is 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route, A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten.
11: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
12: Dit is Forever 49. Celebrating
13: life. 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49. Dit is nummer 236.

0: hoofdleveranciers van de top 449. Een hoofdleverancier is eigenlijk een artiest die meerdere platen in de top 449 heeft. Ik ga ze opnoemen, de hoofdleveranciers. Ja, niet nu. Nee, dat hou ik nog even geheim. Dus blijf goed luisteren. Vandaag komt het eraan. Voor de rest, je kunt reageren. Ik kan natuurlijk niet alle reacties, want er wordt ontzettend goed gereageerd. Ik kan niet alle reacties doornemen. Dus wat er blijft liggen, blijf lekker luisteren. Het komt altijd wel voorbij. Straks gaat Bernard ten Horst, want die heeft wat meer tijd, gaat ook wel wat reacties doornemen. We zitten echt helemaal strak vol in dit uur. Dus we gaan snel van start met de volgende plaat. Andrew Gold, Lonely Boy, staat op nummer
1: 235.

0: kan niet ontbreken natuurlijk in de top 449. Dire Straits en Money for Nothing. Ik ga je straks een hele goede tip geven over de top 449 zomereditie. Want welke staat er op nummer 1? Het is een van de... Ah nee, dat ga ik niet zeggen. Dat hoor je straks. Dat kan je helpen bij het voorspellen van de nummer 1. Eerst I Can Tina Turner en Kim Wilde.
1: 233.

Rolling on the River. Proud Mary worden Ike en Tina Turner op 232 in de top 449. En dan, ja. Je krijgt een tip van me. Een tip om te ontdekken wie er op nummer 1 staat in de top 449. De tip is de volgende. Het is één van de hofleveranciers. En welke de hofleveranciers zijn, dat kan je zelf uitpluizen door de lijst even door te spitten. Maar het kan ook even, even wachten, want straks na level 42, zo rond 5:50, dan breng ik even de hele lijst van de hofleveranciers. Nou, dat wordt het een stuk makkelijker natuurlijk. Eerst Gloria Estefan. Vinden we terug op nummer 231.

vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 20 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand zijn er flinke problemen in Brabant. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De andere kant op, naar Bergen op Zoom, was de weg ook dicht. Die is wel weer vrij, maar er staat nog file tussen knooppunt De Stok en de afrit Wouwse Plantage. Vertraging is een half uur. En op de A59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein heb je 10 minuten oponthoud. Het is bij Den Bommel. Het heeft te maken met een bermbrand. De andere kant op richting Zierikzee heb je daardoor ook zo'n 10 minuten tijdverlies.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.
8: Dit is de top 449.
9: Zomereditie.
8: Op Forever 49.
9: Dit is nummer 230.

0: Dat was hem. 230 level 42 in de Love Games. De tekst is toch op van deze plaat. Dus het is een goede gelegenheid om eventjes de hopleveranciers door te nemen. Dat zijn er heel veel hoor. Amma, Queen, Tina Turner, Beach Boys, Michael Jackson, Billy Joel, Fleetwood Mac, Elvis Presley, Madonna, Beatles, Wham, Toto, Earth, Wind & Fire en Phil Collins. Dat zijn de hofleveranciers dit jaar van de top 449. Door met John Denver vinden we op nummer
1: 229. Almost.

0: Even lekker meezingen met Unchain My Heart. Aanslag op je stem, Joe Cocker. Maar goed, Bernard Rost is binnen, dus alles komt goed. Ik ga straks een cadeautje geven aan Bernard. Eerst Gloria Gaynor.
1: 227.

0: 226 in de lijst. Gino Vanelli, and it hurts to be in love. Aangeschoven aan de desk, Bernard Rost. Bernard, goedemiddag.
1: Hey Hans, goedemiddag. Wat zat je nou trouwens gisteren te zeuren over die bril van mij? Je maakte mijn bril gewoon belachelijk.
0: Nee. Ik dacht echt gisteren dat je een clubbril op had. Maar goed, bij deze dan, excuses.
1: dat maakt niet uit, joh. Excuses aanvaard natuurlijk, geen probleem.
0: Ik ga het wel goed maken, Bernard. Kijk eens wat ik hier heb. Ik heb hier voor jou en voor mij, voor ons allebei, een spiksplinternieuwe Eclipse-bril. Prachtig, hè?
1: Oh, kijk eens aan, wat leuk. Dan kunnen we vanavond in ieder geval veilig naar de zonsverduistering kijken samen.
0: Ja, zet hem maar op. Zet ik hem ook op. Dan gaan we even een fotootje maken, want dit geloven de luisteraars natuurlijk nooit.
1: Ja, joh, leuk, man.
0: Ciao. Dat is toch eens camera, zeg. Bewijs is geleverd. Oké, Bernard, we gaan door. We zitten op de helft van de top 449.
2: Dit is de top 449.
3: Zomereditie. Dit is nummer 225.

0: precies op de helft van de top 449. Foreigner, Cold as Ice op 225. Er is ons nog 224 voor dit uur in ieder geval. Hij is binnen, je hebt het net al gehoord. Bennett de Horst, ik ben er weer morgenochtend 10 uur. Hier is Diana Ross.
1: Dit is nummer 224.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
17: Müllermilk, the moo you can't resist.
18: Het is 1 uur.
19: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
21: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49.
23: Dit is nummer 223.

statistieken voor ons bijhoudt. Het is 7,5 minuut over 1 en we gaan de ene naar de andere mooie plaat draaien die natuurlijk in deze top 449 staat. Straks Barry White, You See the Trouble With Me, en dit is één van die groepen. Eén van die 54%. Hier zijn de Commodores zonder Lionel Richie met de nummer 1 hit, Night Shift.

0: Het geluid van violen. Ik vind het toch altijd geweldig. Zeker in die soul en disco classics. Dit was Barry White op nummer 221 van de top 449. Dit was You See the Trouble With Me. En dan, het zonnetje schijnt. Het succes lag je toe, maar toch voel je erbij al hangen. Het overkwam de mannen van Creedence Clearwater Revival in 1971. Ze stonden wereldwijd aan de top, maar achter de schermen knetterde het van de ruzies. Frontman John Fogerty zag de bui letterlijk hangen en schreef er deze iconische klassieker over. En zeg nou zelf, heb jij de regen wel eens zien vallen op een stralende zonnige dag? Dit is Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain op...
1: Dit is nummer 220.

0: Ja, dat was hem tot de laatste tonen toe. Share en If I Could Turn Back Time, zo heette dat nummer. Wat een energie en wat een powervrouw. Share met If I Could Turn Back Time. De legendarische videoclip op een Amerikaanse marineschip. Die werd in die tijd verbannen door MTV. Maar de plaat werd onverwoestbaar. En dan nu de Bengals, Manic Monday op
1: nummer 218.

0: mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Forever 49.
2: Celebrating life. Dit is de top 449.
6: Zomereditie nummer 217.

0: Soms word je gewoon meegezogen door een plaat. En dat heb ik altijd bij dit nummer. Al Stewart, Year of the Cat. Soms duurt het letterlijk 10 jaar om een wereldhit te schrijven. Het overkwam de Schotse troubadour Al Stewart. Hij probeerde het eerst met een tekst over een depressieve cabaretier. Daarna over een prinses. Totdat hij thuis een boek over een Vietnamese astrologie zag liggen. En de producer Alan Parsons smeedde het om tot een muzikaal meesterwerk. Compleet met de meest iconische saxofoonsolo's uit de popgeschiedenis. Die er door de zanger bijna was uitgegooid. Ja, dat is maar goed dat hij dat niet gedaan heeft. De volgende is van Chris Rea en Josephine.
1: Dit is nummer 216.

Thermostat blijft toch lekker, hè? De plaat waarmee de band in 1974 wereldwijd definitief doorbrak. Zanger Freddie Mercury die schreef het nummer over een super deluxe peperdure escortdame. Een vrouw die haar gasten trakteerde op champagne, chic en geraffineerd. Maar ondertussen... En gitarist Brian May die twijfelde destijds enorm of dit theatrale cabaretnummer wel bij de ruige rockstijl van Queen paste. Maar het publiek dacht daar heel anders over. Het werd een allereerste gigantische top 3 hit in Nederland. Een absolute klassieker. Hij staat op 215 in de lijst. In de lijst der lijsten zou je bijna kunnen zeggen. De top 449. Deze hele week te beluisteren bij Forever 49. We gaan naar de volgende plaat. Uiteraard. Ja. En dat is ook een band die zijn streep heeft verdiend. Met name in de jaren 70 en 80. Heel veel mooie albums gemaakt. In het begin traden ze niet live op. Maar deden dat later wel. En de muziek van hun, dat is echt om te smullen. Ik praat over Toto op nummer 214. Hier is Stop Loving You.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life. Dit is de top 449.
1: Zomereditie.
0: Op Forever 49.
1: Dit is nummer 213.

0: Listen to your heart, dat was Roxette op nummer 213 om precies te zijn. Trouwens, je luistert de hele week natuurlijk al naar onze top 449. Iedere werkdag zenden we hem uit tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En aanstaande vrijdag gaan we nog een uurtje langer door, want zo tegen 5 maken we dan de nummer 1 bekend in Ronde de Middag. Het is overigens zo dat je de hele lijst terug kan lezen op onze website forever49radio.nl. En jij mag nog vandaag en ook morgen, alleen morgen nog, raden naar de nummer 1. Want die hebben we nog niet bekendgemaakt. Die staat ook nog niet op onze website. Dus ik zou zeggen, doe een poging. Dat kun je allemaal doen via het formulier op onze website bij winacties. En mocht je de juiste raden en je wordt uitgekozen tussen de goede inzenders, dan maak je nog kans op een mooie televisie, een mooie smart tv. Dan nu de ultieme soundtrack voor de werkende man en vrouw. Dat was 9 to 5 van Dolly Parton uit 1980. Het klinkt als een heerlijke, vrolijke popplaat, maar schijnbedriegt. Dolly schreef dit nummer op de filmset als een vlijmscherp protest tegen de ongelijkheid op de werkvloer. En dat herkenbare, ritmische getik in het intro, moet je straks maar eens opletten, was niet van een typemachine, maar van Dolly Parton eigen lange acrylnagels. Het leverde haar tweede Grammy Awards, 2 Grammy Awards en een gigantische wereldhit op. Hier is 9 to 5, Dolly Parton.
1: Dit is nummer 212.

0: 9 to 5, Dolly Parton was dat. Op nummer 212 in de top 449. Ja, we tellen eens af tot aanstaande vrijdagochtend. 5 uur, iedere werkdag tussen 7 en 4, wat ik al zei. Alleen vrijdag gaan we toch een uurtje verder. En er staan wat verschillende talen, hoor. Trouwens, over dat 9 to 5 wilde ik nog zeggen. Gisteren draaide natuurlijk 9 to 5 Morning Train 9 to 5. Die nummers zijn ongeveer hetzelfde uitgebracht, dat vertelde ik al. En ja, het probleem daarmee was dat ze daarom de titel van China Eastern hebben veranderd voor Morning Train 9 to 5. Om geen verwarring te krijgen. Ja, dus ik had toevallig deze plaat ook weer in de lijst. Dus daar kan ik nog even op terugkomen. En verder, als ik kijk naar talen, dan zijn 437 nummers zijn Engelstalig in onze hitparade. En 12 nummers zijn anderstalig. Waarvan bijvoorbeeld 7 Spaanstalige, 2 Italiaanstalige, 2 Franstalige en 1 Duitsstalige. Ja, dat is niet veel, maar beter 1 dan geen. Straks muziek van Mungo Cherry in the Summertime. En ook Tina Turner komt eraan en Bryan Adams.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
18: Aldi.
16: Het is 2 uur.
19: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
22: Forever 49, de zomer. Vier je hier deze hele week vanaf 9 uur de top 449.
16: Dit is Forever 49. Celebrating
23: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Dit is nummer 211.

0: Mango Cherry. En in de summertime.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Allemaal hits uit de 60s, 70s en 80s. Samengesteld op basis van Airplay op ons station. Maar ook door jou als luisteraar. Want wekenlang hebben mensen de top 3 kunnen insturen. En al die gegevens zijn verwerkt. Er is deze mooie top 449 uit voortgekomen. We zijn de afgelopen maandagochtend mee begonnen om 9 uur. En we stoppen aanstaande vrijdag om 5 uur. Iedere werkdag tussen 9 en 4. En vrijdag nog een uurtje langer. En wat ik net al zei, je kunt een Smart TV winnen door even je de nummer 1 te gaan raden. Ja, want die staat nog niet gepubliceerd op onze website. Toch leuk om daar even naar te gokken. Welke zal het zijn? En hou er rekening mee. Het is de zomereditie van de top 449. Dus ik zou zeggen, kom nou niet met Eagles of zo. Nee, dat is een beetje, ja, laten we zeggen, een beetje te voor de hand liggend. Beetje rock, rock and roll op de zender. Tina Turner en Bryan Adams, It's Only Love. En die staat op nummer 210.

Ja, in de vorm van main course hebben we tegenwoordig ook onze eigen Bee Gees. Gasten zijn ook goed hoor. Ja, haha. Dit was het origineel natuurlijk, Tragedy van de Bee Gees. In onze top 449 op nummer 209. En wist je dat de broers Gibb dit nummer in slechts één middag hebben geschreven? Ja, je hoort het wel vaker, maar ik vind het toch knap. En die gigantische explosie die je halverwege hoort. Geen dure special effects, maar zanger Barry Gibb die simpelweg heel hard in zijn microfoon blies. En dan krijg je dus dat geluid. Het leverde de heren wel mooi hun zesde op een volgende nummer 1 hit op in Amerika. Een prestatie waarmee ze destijds het record van de Beatles evenaarden. Een absolute disco-klassieker die nog altijd gegarandeerd

0: garandeert de dansvloer vol krijgt. Dus, dat was hem. En dan nu, nummer 208, Jimmy Cliff.
1: Dit is nummer 208.

0: Forever 49.
1: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok.
0: Celebrating life.
2: Forever 49.
0: Dit is de top 449.
1: Zomereditie. Dit is nummer 207.

California Girls, de Beach Boys. Het is bijna 9 minuten voor 2:30. Dit is Forever 49 met de top 449. En dit waren de Beach Boys dus, op nummer 207. En het klonk als een ultieme onschuldige soundtrack voor een dagje strand. Maar schijnbedriegt, want het brein achter de band, Brian Wilson, die schreef die wereldberoemde melodie tijdens zijn allereerste LSD-drug. Hij kroop high achter de piano en zag de muziek naar eigen zeggen letterlijk boven de toetsen zweven. Zijn neef, Mike Love, die schreef er vervolgens de tekst bij en na een Europese tournee. En hoewel ze zingen over meisjes uit alle windstreken, bleef hun hart toch echt liggen bij de zongebruinde dames aan de Amerikaanse westkust. In Nederland goed voor een mooie top 30 notering en daartoe nog kerstverse Nederlandse top 40. En dan naar Kim Wilde. We gaan terug naar de hete zomer van 1988. Kim Wilde reisde toen heel Europa door in het voorprogramma van Michael Jackson tijdens zijn legendarische Bad Tour. En ondertussen scoorde ze zelf de ene na de andere gigantische hit. Hoewel de volgende track klinkt als een romantisch liedje. Ze schreef het eigenlijk samen met haar broer Ricky voor zijn pasgeboren baby. Een prachtige eerbetoon aan haar neefje. Dat maar liefst 16 weken lang de Nederlandse top 40 domineerde. Ja, we kennen het allemaal. Hier is Kim.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden, met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Welkom.
15: Het is nu tijd voor...
16: We tellen ze af. Van 449 naar 1. It's the final. Dit is de top 449 zomereditie. The 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Oh. Dit is nummer 205.

0: artiest, de top 449.
1: Zomereditie.
2: I knew you were waiting, inderdaad. Uit 1987 en voor George Michael was dit de ultieme jongensdroom die uitkwam. Want Rita was zijn absolute idool. Hij was in de studio dan ook zwaar onder de indruk. Rita liep de vocal booth in, zoals je dat noemt. Zong haar partijen in één legendarische take perfect in. En ze was weer weg. Dan ging ze boodschappen doen, denk ik, of zo. Ik weet het niet. De popgeschiedenis is haar dankbaar. Want het leverde het duo niet alleen een nummer 1 hit op, maar ook een fel begeerde Grammy Award. Je luistert naar Forever 49. Op deze heerlijke zomerse dag, deze hele week de top 449. Ik mag nog een half uurtje, daar heb ik zoveel zin in. Want we draaien één van de twee Franstalige platen. En die is dus van Julien Clerc.
1: Dit is nummer 204.

0: jij ABC en Poison Arrow. Dit is Forever 49. Het was trouwens nummer 203 op de lijst. En dan Roy Orbison, You Got It. Ja, ja, het klinkt als pure vrolijkheid, maar er kleeft een enorm emotioneel verhaal aan de volgende plaat uit 1989. Roy Orbison die schreef deze mega-hit samen met zijn vrienden Tom Petty en Jeff Lynne, weet je wel, van ILO. Het had zijn ultieme solo comeback moeten worden, maar slechts een paar weken voordat de single uitkwam overleed de zanger plotseling aan een hartaanval. De wereldvlam sloeg na zijn dood pas echt in de pan. Het werd zijn eerste Amerikaanse top 10 hit in 25 jaar tijd. Een prachtig postuum eerbetoon aan een van de grootste stemmen die de rock and roll ooit heeft gekend. Hier is Roy Orbison, You Got It.
1: Dit is nummer 202.

0: Wat een geweldige plaat is dit toch. Cock Robin, The Promise You Made. Het was de ultieme popklassieker uit het voorjaar van 1986. The Promise You Made van Cock Robin. De magische vocale chemie tussen Peter Ginscury en Anna LaCascio. Die leverde hen destijds een dikke nummer 1 hit op in de top 40. Een plaat die in hun thuisland, overigens Amerika, volledig werd genegeerd. Maar bij ons uitgroeide tot een absolute evergreen. En dan ABBA, de allereerste grote bouwsteen van het ABBA-imperium. Dat was Ring Ring uit 1973. Je hoort in dit nummer al de legendarische volle ABBA-sound. Maar destijds dacht de Zweedse Songfestival-jury daar heel anders over. Die stuurde de groep bij de nationale voorronde pijnlijk naar huis met een derde plek. En gelukkig liet de band zich niet kisten. Niemand minder dan de Amerikaanse popster Niels Sedaka werd ingevlogen om de tekst naar het Engels te vertalen. En de rest is geschiedenis, want de misstap van de jury werd het startschot voor een van de grootste popgroepen aller tijden. ABBA, Ring Ring op
1: nummer 200.

Evergreen, ABBA en Ring Ring, die staat op de nummer 200 van de lijst 449. Ja, het zit er voor mij op. Straks neemt Pierre het weer over met de lijst en morgen ben ik er weer. En ik mag toch wel zomers eindigen met nummer 199 in de lijst. Hier is Barry Manilow en Copacabana. Fijne middag!

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Alle verf super voordelig.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go.
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Het is 3:00.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra.
13: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
10: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en

0: Wind and Fire, 5 keer in de lijst. En dit was nummer 198, After the Love Has Gone.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Goedemiddag en daar zijn we weer met het laatste uurtje voor vandaag van de top 449 zomereditie. De notering 197 is het kortste nummer in de lijst. Het is van Sam Cooke, Wonderful World. Het nummer duurt

0: The Kids in America op 194. We komen ze straks op 188 nog een keer tegen. Er staat wat te gebeuren vanavond, de eclipse. Maar als ik goed luister naar The War of the Worlds, hebben we nog meer te verwachten.
1: Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde.
0: Dat klinkt wel erg bijzonder. Ja, serieus, vanavond dus de eclipse. Die begint om 16 over 7, wanneer de maan langzaam voor de zon schuift. En om 11 over 8 bereikt de eclipse haar hoogtepunt. Rond 3 minuten over 9 is het spektakel weer voorbij. Het is dus vanavond de eclipse, de zonsverduistering. Dan verder met de lijst. Paco, hier is de Amor de Mis Amores.

Amor de Mis Amor is in de lijst. Paco staat op 193. En dan hebben we nog wat tijd over, dus ik kan nog een Bubbling Under doen. Een plaat uit mijn persoonlijke top 3 die de lijst net niet gehaald heeft. Ik vind het wel jammer hoor. Paul Carrick een hoofdrol in deze hit van Mike and the Mechanics. The Living Years. Net niet in de top 449 zomereditie.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen afrit Soest en Amersfoort West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linker rijstrook is dicht.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden, met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Celebrating Life. Dit is nummer 192.

0: I was made for loving you op 192. Ik voel een overzichtje aankomen.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Inderdaad, een klein overzichtje van de top 449. De nummers 200 tot en met 191. 200 ABBA, Ring Ring, Barry Manilow, Copa uit de Copacabana op 199. Op 198, Earth, Wind and Fire, After the Love is Gone. Wonderful World, de kortste opname in de lijst. Sam Cooke op 197, 196. Is voor Phil Collins, Susulio. Queen met Crazy Little Thing Called Love staat op 195. Op 194, Kim Wilde, Kids in America. 193, Paco, Amor de Mis Amores. En net 192, Kiss, I Was Made for Loving You. Hier is Little Lies van Fleetwood Mac op 191.
1: De beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de top 449 zomereditie.

0: plaat in nummer 1 staat in de top 449 zomereditie. Doe dan mee met onze winactie. Je kan een mooie tv winnen, een smart tv. Dus kijk op onze site of via onze app en vul het formulier in. We gaan door met de lijst. De Bellstar, Sign of the Times.
1: Dit is nummer 189.
2: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing...

0: 188, Kim Wilde en Cambodia.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Elke dag hier op Forever 49 van 9 tot 4 de lijst der lijsten. De top 449 zomereditie. En op vrijdag gaan we een uurtje langer door op zoek naar de nummer 1. Weet jij welke platen er nummer 1 staat? Geef het door via de site of via de app en win een mooie Smart TV. We hebben nog één plaat voor vandaag. Dat is nummer 187, Cloud Substitute. En morgen gaan we verder met de Communards. Ik wens je veel plezier met Ron in de middag.
2: Dit is nummer 187.

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Het is 4 uur.
24: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n €29,6 miljard beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden, en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bijtijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland.
0: Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
4: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
5: Forever 49.
4: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
25: Dit is Forever 49.
26: Celebrating. 60s, 70s, and 80s.
27: Forever 49. My brave, my brave, my brave.
28: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
29: Dit is Ron in de middag.

0: gewoon nog nieuwe muziek. Hij heeft pas een goed nieuw album uit trouwens. Vrienden, goedemiddag.
1: Hey Ronnie. It's Ronnie in the afternoon.
0: Ja, het fluitsignaal.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En misschien kan je zo meteen weer lekker naar huis als je nog aan het werk bent. Of misschien kun je nu al. Nou ja, hoe dan ook. Leuk dat je luistert.

vanaf 9 uur. Met 186. Even kijken in de lijst. Oh, dat zijn de Communards met Never Can Say Goodbye. Dan weet je dat alvast morgenochtend. Nou ja, je kan natuurlijk gewoon even in onze app of op de site kijken. Want de hele lijst staat gepubliceerd met uitzondering van de nummer 1. En er komen zulke leuke inzendingen binnen van wat mensen denken dat de nummer 1 zou kunnen zijn. Nou ja, ik heb nu even niks met nummertjes. Ik ga gewoon lekker muziek draaien. Je hoort zo Casey in the Sunshine Band, Het Goede Doel, Smokey. En de vierde naar vieren, die heb ik weer even achterstevoren gekeerd met aan jou de vraag. Welke plaat is dit? Luister goed. Ja! Ik ben benieuwd of je het weet. Ik daag je uit. Stuur even een WhatsAppje naar de studio. 0-3-8-449-449. Welke plaat is het? Ik draai hem straks als vierde naar vierde helemaal vooruit. Maar wie is het? En hoe heet de plaat eigenlijk?

0: maar het eten daar is zo lekker. Goed bier, lieve mensen. Ja. Oké, nou die plaat.
1: Voor Grieps, kijk daar, het gaat niet.
0: Ja, die ik achteruit aan je heb laten horen. Daar kwamen wel goede antwoorden binnen. Van Richard, Bart, Miranda, Pauline en Ruud. Ja, meer waren het er niet. En die denken dat het John Farnham is. Zou het? Nou, moet je opletten. Ja, ze hebben gelijk. En dit is er weer een met een boodschap. John Farnham die zingt hier over het gebruiken van je stem. Het opkomen voor waar je in gelooft en niet stil blijven als er iets niet klopt. Het gaat over saamhorigheid, verandering en het idee dat één stem misschien klein lijkt. Maar samen kun je echt iets in beweging zetten. Het is een song met een grootse opbouw en halverwege doedelzakken. Wanneer hoor je dat nog? Dit is You're the Voice.

0: Jamal May. En ze zouden allemaal op nummer 1 kunnen staan. Hè? Oh, daarover gesproken.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
0: Yeah! Ja, en deze heb ik natuurlijk ook tussen de inzendingen gezien. Smokey, Living Next Door to Alice. Er zijn zoveel leuke inzendingen binnengekomen. Tiana bijvoorbeeld uit Veldhoven, die denkt dat Beach Boys met Kokomo wel eens op één zouden kunnen staan. En ze schrijft, Kokomo roept bij mij direct herinneringen op aan de tijd van de film van Cocktail met Tom Cruise. Lekker wegzwijmelen met Tom en genieten van de zomer, barbecuen met vrienden en gezelligheid van het uitgaan. Eén nummer en je bent weer gelijk helemaal terug in die zorgeloze tijd. En ik dacht, ja, even checken of dat zou kunnen. Want de lijst staat gepubliceerd, zoals je weet, in onze app of op onze site, met uitzondering van de nummer 1 dan. Maar hij staat er niet in, dus het zou de nummer 1 kunnen zijn natuurlijk. Nou ja, ik ben benieuwd. We verloten onder de goede inzenders een tv. Aanstaande vrijdag gaan we iemand blij maken met een tv. En ja, ik wil even de natuur ook blij maken. Het is zo droog buiten. Ik dacht een klein buitje, maar misschien is dit een beter idee. Ja, gewoon een plaatje over regen draaien. Misschien ook een goed idee. Maar om nog even terug te komen op het inzenden. Het kan tot en met donderdag, morgen dus, inzenden. Wat is de nummer 1? En misschien win jij een nieuwe 55-inch tv. Zou leuk zijn, toch? It's a

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Deze week in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl, want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
19: Forever 49, half 5 headlines.
20: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5% verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Van een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Rechterrijstok is dicht. Vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstok dicht en de vertraging een kwartier.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

muzikale 49er. Rod Stewart, 81 jaar. En hij wilde net op Amerikaanse tournee gaan. Alleen, die is nu even afgeblazen. Iets met zijn hart of zo. Hij moet in ieder geval 4 weken rust gaan nemen. Maar ja, het zegt al genoeg als je op je 81ste gewoon nog plannen maakt en een Amerikaanse tournee gaat doen. Dan ben je een 49er, hè? Nou, wekenlang hebben luisteraars lijstjes met een top 3 ingestuurd. En wij hebben daarmee gewerkt en een prachtige lijst samengesteld. De top 449 lente-editie. En wel heel bizar. Deze mannen staan er maar 1 keer in. Op 274. Met When the Lady Smiles, Golden Earring. En ja, wat mij betreft zouden ze er vaker in mogen. Maar toen dacht ik ook gelijk, het zou dus ook kunnen dat ze er 2 keer in staan en 1 keer op nummer 1. Maar dat weet ik dus ook nog niet. Nou, hoe dan ook. Ik ga hem nu draaien en ik ga

0: alsof het gisteren was, hè? Ja. En als je geboren bent in 1982, dan ben je er bijna, hè? Want dan word je dit jaar 43 of 44 jaar oud. Dus dan ben je bijna een 49er. Nou, wie het in ieder geval al een tijdje is, is Bart Smit. En heb ik nu weer aan de telefoon. Bart, goedemiddag.
1: Ron, goedemiddag. En nou, al een tijdje.
0: Nou ja, je zou zo lang je adem in moeten houden, vriend.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Plus, je moet er trots op zijn, toch? Helemaal niks mis mee.
1: Het is
0: geen leeftijd, het is een way of life, dat is het.
1: Zo is het.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk de hele week... Jij bent ook zo'n muziekliefhebber, maar je bent ongetwijfeld onze lijst aan het doorspitten... en wat we draaien en waarom de dingen wel of niet in staan enzovoorts. Is jou nog iets opgevallen afgelopen dagen? Plaatjes waarvan je dacht, ah, daar is die.
1: Nou, eerlijk, ik was op weg vanmiddag naar huis met uiteraard het dakje naar beneden... want daar is het weer voor. En ja. Hoor ik natuurlijk, en ik hoor altijd graag zijn stem, Bernard ter Horst. En ja, je weet van mijn voorliefde voor het subgenre New Romantic binnen de New Wave... Dus ik zat werkelijk mee te gaan omdat heel lui mui dat kon horen. Poison Arrow van ABC.
0: Oh ja, kijk, zie je. Ja, maar dat is het leuke. Iedereen heeft zo zijn eigen pareltjes in die lijst. En verrassingen. Want ik verbaasde me eigenlijk dat Radar Love niet in het lijstje staat. Ja, of dus wel op één. Maar ja, dan heb ik nu misschien... Nou ja, ik weet het niet. Laten we het over andere dingen gaan hebben. Voordat mensen op het goede of het foute idee brengen. Wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou Ron, het is alweer aardig lang geleden sinds een hit van de band van vandaag langskwam. Dus ik leg zo nog even uit hoe deze band aan zijn naam kwam. Iets wat cryptisch, ja. Maar dat was dus onder invloed van de Lopofora Williamsi.
0: Dat is een woord dat je niet zo vaak meer hoort.
2: Wat zit achter de hit? De hit... van Smit.
0: En bij mij vragen oproept. Maar gelukkig komt het antwoord in de vorm van de woorden van Bart. Vertel Bart, hoe zit dit?
1: Ja, we gaan vandaag naar 1971 als de Amerikaanse folk- en country-zangeres Linda Ronstadt voor haar nieuwe album en opvolgende tour een nieuwe begeleidingsband formeert. Hiervoor worden in eerste instantie de gitarist Glenn Frey en de drummer Don Henley aangetrokken, al snel gevolgd door ook een gitarist Bernie Leadon en basgitarist Randy Meisner. Nou, de vier kon het muzikaal zo goed met elkaar vinden dat ze een jaar later een eigen band wilden gaan beginnen. Linda Ronstadt hielp hen aan goede contacten hiervoor. Nou, ze hadden nog niet echt een catchy naam en in oktober 1971 doen ze dan hun eerste concert in Aspen, Colorado onder de voorlopige naam Teen King and the Emergencies. Nou, okay. What's in a name?
0: Ja.
1: Ja, niet veel later zijn de heren op een trip in California. En bezoeken daar de Mojave Desert. Bij het bezoeken van lokale Mexicaanse Native American Pueblo-dorpen... doen de heren zich te goed aan tequila... en het extract van een kleine lokale cactus. Daar hebben we hem, de Lopofora Williamsi. Beter bekend als peyote of mescaline. Nou, welk verhaal nu waar is, is nog steeds niet bekend... maar hevig trippend in de woestijn... zag Henley daadwerkelijk adelaars vliegen. Frey hallucineerde dat hij adelaars zag vliegen. En Meisner las in een boek over de adelaars die daar vliegen. Nou, en waarheid was er echter wel. Vanaf toen heette de band Eagles. Nou, weer thuisgekomen in Los Angeles... dronk Glenn Frey wat met zijn buurman, zanger-gitarist Jackson Brown... een grote vriend van de band, die hen ook introduceerde... bij het nieuwe label van de later beroemde muziek-filmproducer David Gavin. Nou, Frey hoorde Brown wat rommel op zijn gitaar op de veranda... en was geïnteresseerd in de melodie. Brown vertelde dat hij een soort van eerste refrein had... maar er voor de rest niet uitkwam... en het ook niet klaar zou zijn voor zijn nieuwe album. Nou, dan duiken we morgen toch de studio in, was het antwoord van Frey. Nou, Frey had het tweede refrein... in een paar tellen klaar en in een country pop melodie die Brown zelf superieur vond ten opzichte van zijn eigen versie. Neem het maar, schreeuwde en lachte Brown tegelijk. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gericht en de muziekvrienden namen het op voor hun debuutalbum Eagles en brachten de hit van vandaag als eerste single uit, wat hun wereldwijde doorbraak zou worden. Afsluitend. Frey eerde in de song uiteraard zijn goede vriend en buurman Jackson Brown... met de eerste zin en de tweede refrein... Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. In het huidige stadje Winslow vind je dan ook een eerbetoon aan de hit van vandaag... met een standbeeld van een man die staat te wachten. Jackson Brown dus, die jaren daarvoor in Winslow was gestrand... met zijn kapotte Willys Jeep. Een leuke jonge dame in een Ford pick-up keek een gestresste Brown aan... en zei tegen hem... Do you want to ride? Take it easy.
2: De hit van Smit.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Mam! Waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Het is 5 uur.
21: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV.
0: Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
23: Forever 49.
24: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
25: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49.
27: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
28: Dit is Ron in de middag.

Joel en zijn You're Only Human. And don't forget your second wind. Je hebt altijd nog een tweede kans. Gewoon nog een keer proberen is eigenlijk zijn advies. Ja, het volgende plaatje heeft altijd wat opstartproblemen. Wacht even hoor. Zij zien altijd zien. Slaat hij dit keer wel snel aan. Gelukkig maar. Ik heb een heleboel inzendingen binnen te zien komen voor de nummer 1 voorspelling. En allemaal Bohemian Rhapsody. Ja, ja. Zou die het dan zijn? Of zal het een zomerser plaat zijn? Het is ook de zomerlijst en een hoop zomer.

0: keer hebben gezien. En de plaat kunnen wij ook geen genoeg van krijgen. John Travolta en Olivia Newton-John natuurlijk.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, voor vandaag heb ik muziek met een jasje en een dasje meegenomen. Dat heerlijke, gladde jaren 80 geluid van Brian Ferry. Brian had in 1985 Roxy Music even op een laag pitje gezet. En had een beetje tijd voor zichzelf. En dat deed hij in geheel eigen stijl natuurlijk. Strak in het pak, mysterieuze blik en muziek waarbij zelfs een gewone woensdagmiddag opeens behoorlijk chic klinkt. Ik heb Don't Stop the Dance meegenomen van het album Boys and Girls. Het album waar ook Slave to Love op staat. En het klinkt in Don't Stop the Dance alsof Brian Ferry ons gewoon de dansvloer opstuurt. Maar eigenlijk zegt hij iets anders. Hij zegt, wat er ook gebeurt, ben je de weg in het leven een beetje kwijt? Of is het zelfs al donker en naar? Blijf in beweging. In Nederland kwam de hit pas later op gang. Het werd geen enorme hit, maar het is wel zo'n plaat die de tand destijds opvallend goed heeft doorstaan. Dus trek je kobertje recht, adem diep in en doe wat Brian zegt. Niet stoppen met dat.

feestje op de radio. Ja, niet alleen op de radio natuurlijk. Nee. We gaan van een feestje in de gevangenis met Elvis Presley naar een nachtje op Jamaica. Klinkt beter dan die gevangenis trouwens.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
16: Forever 49, 6:30 headlines.
17: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Er is daar een bermbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Horen. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

vrienden. Nee joh, nog gewoon lekker relaxed bij mijn ouders. En met mijn zus natuurlijk. The Police uit 1981. Ja, iets later in diezelfde jaren 80 mijmerde Sade dat ze moeite had met zelfstandig zijn. En ze vroeg zich af, when am I going to make a living?

0: 76. Yo, dat was de tijd dat je nog regelmatig voetbal tegen een garagedeur of een muur hoorde. Toen werd er nog buiten gespeeld, hè? En toen de koffie nog gewoon pruttelend door een filter druppelde. Oh ja, en je televisie hadden moest opwarmen. 1976. Alles leek wat rustiger te gaan. Maar de muziek was prachtig.
1: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
16: Het is 6:00.
17: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Forever 49. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4:00 stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3:00 waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken.
4: Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Staat er wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
20: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en...

ik hoorde Bernhard er van de week ook al over. Ja, die verzin je niet, toch? Ik ga straks trouwens ook nog een andere leuke samenstelling van grootheden voor je draaien. Ah, dat komt straks pas. Hoorde je het net in het nieuws? Het goede advies? Om niet te gaan autorijden met een eclipsbril op. Joh, echt! Je ziet echt helemaal niks als je zo'n ding hebt. Maar ja, wat kan ik zeggen?

0: Leuk dat je luistert naar Forever 49.
1: Hey, Ronnie.
0: En dit was Kok Robin en Thought You Were On My Side. En ja, ik had het net beloofd, hè. Een bijzonder duo zou ik ook nog draaien. Of ja, een samenwerking zou ik het eigenlijk eerder moeten noemen. Wat denk je van Bowie en Queen? Ja, dat is toch zo'n samenwerking waar een platenbaas echt maanden van tevoren dat eerst zou moeten bedenken en dan heel veel moeite ervoor zou moeten doen. Maar zo ging het helemaal niet. In 1981 zat Queen in de Mountain Studios in Montreux. En Bowie, die woonde op dat moment in Zwitserland. En die kwam gewoon even gezellig langs bij de band. En eerst werd er vooral voor de lol gejammed en speelden ze nog wat nummers van anderen. Totdat Bowie, volgens Roger Taylor dan, op een vrij logisch voorstel kwam. Waarom nemen we niet samen een eigen nummer op? Ja, lang verhaal kort. Een nummer 1 hit in Nederland voor Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

terwijl een groot deel van Nederland lekker aan een hapje eten zit. En ik hoop dat je dan daar de radio erbij aan hebt staan. Nou, bij jou dan in ieder geval wel, want anders kun je mij natuurlijk op dit moment niet horen. Nee. Nou, fijn dat je bent afgestemd op Forever 49 Radio. Wij zijn namelijk

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
2: Forever 49, half 7 headlines.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar, ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid, is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier op onthoud.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Vanavond blijft het helder en droog. En dat komt goed uit voor wie naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken. Rond 7:15 begint de maan voor de zon te schuiven. En rond 8:00 is het grootste deel van de zon bedekt. Ook daarna blijft het een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. Vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden, elders 30 tot 34 graden. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten wat verkoeling, met op zaterdag kans op enkele onweersbuien. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger. Dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

0: stemmetje op.
1: Weet je, de onschuld spelen hier in 1984. Madonna, Like a Virgin. Dat woord was al lang niet meer op haar van toepassing, denk ik. Er kwam een berichtje binnen van Ferdy. Die schrijft: Haron, wij zitten inderdaad aan tafel. Lekker zalm en een romig pureetje. Oeh, dat klinkt lekker. Draai maar een eetplaatje voor ons. Haha, een eetplaatje. Deze? Deze?

Ik zit nog even net een beetje door het nieuws te browsen. En daar kom ik zo'n bizar berichtje tegen. Tijdens het leeghalen van een woning is een Britse schoonmaakster op een ongeopende marsreep met een houdbaarheidsdatum tot 1991 gestuurd. En opvallend is vooral het formaat. Die reep die weegt ruim 1,5 keer zoveel als een mars die nu in Engeland verkocht wordt. Op TikTok is het filmpje over haar vondst al meer dan 1 miljoen keer bekeken trouwens. En nou, die mars uit 91 is 10 centimeter lang en weegt 62,5 gram. Een huidige Britse mars is tegenwoordig 9 centimeter, ietsje korter dus, en weegt maar 40 gram. Dus een stuk lichter. En een Nederlandse mars trouwens weer ietsje zwaarder. Heel raar, 51 gram. Maar in 1991 betaalde je voor een mars ongeveer 60 cent. In guldens natuurlijk. Dus dat is omgerekend zo'n 27 eurocent. En even ter vergelijking, een losse mars van 51 gram kost nu 1,60.

Moonlight Shadow. Ja, ik kon er niet omheen. Vond je niet erg, toch? Morgenochtend om 9 uur gaan we trouwens weer verder met de lijst. De top 449 zomereditie. En nou, ik ga ook naar buiten zometeen naar die eclipse kijken natuurlijk. Maar ik ga ook ruimte maken nu voor Marcel van Leeuwen. Die gaat zo lekker de hits voor je opzetten. Ik ga op huis aan. Morgen ben ik er weer gewoon vanaf 4 uur. Oh ja.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. En landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet meer automatisch organiseren als ze winnen. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 70 en 80. Soul Sister. Ja, hebben jullie het gehoord trouwens? Zonverduistering. Vanaf 7:15. Ik lees hier 7:16. En het maximum 7:55. En het einde is 9:03. En dat gezien vanuit Utrecht. Maar je hebt trouwens ook een zonverduisteringscalculator. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dan kan je precies berekenen wanneer het bij jou te zien is. Dus, en als je niet zo'n bril hebt, dan kan je ook een stukje karton met een gaatje erin. Dan schijn je het ook goed te kunnen zien. Dus gaan we toch eventjes een beetje bekijken. Kijken of we dat hier in Barendrecht ook gaan zien.
1: Breng je spijsvertering op gang met Marcel van Leeuwen op Forever 49.

0: Wat is dat toch dat we elke keer keihard meezingen met die fijne muziekmix? Dat is het stofje wat aangemaakt wordt, genaamd dopamine. Ja, maar het blijft toch hartstikke lekker, hè?
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Ja, lekker aan de allerbeste kant van de week. En we zijn alweer over de helft van de top 449, hè? Snel gegaan, hè? Straks in de High Five. Hoe creëer je je eigen tropische vakantie aan huis? En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: Yeah. De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Ik probeer altijd te doen wat ik nog niet kan, om te leren hoe ik het moet doen.

0: En dan heb ik het over het gelukshormoon dopamine. Ik had het er net over. Want deze was ook wel weer luidkeels mee te zingen. Staat hij in de top 449? Nou, ik dacht het wel. En volgens mij moet hij nog voorbij komen. Ja, ik dacht het wel. Trouwens, daarover gesproken. Heb je al gestemd voor de nummer 1? Ja, ik weet het ook niet. Echt niet. Nee, je kan met allerlei cadeaus aankomen, maar ik kan het je ook niet vertellen. Je kan trouwens tot en met morgenavond stemmen. Tot 8 uur morgenavond. En dan sluiten de lijnen. En dan kan je kans maken op een gloednieuwe Smart TV. Dus denk je van nou, ik kan er wel eentje gebruiken. Met een beetje geluk word je dan komende vrijdag door Ron in de middag, Ron Davids, gebeld.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
0: En trouwens, voordat ik het vergeet, zometeen na 7:30 ga ik even een plaat draaien speciaal voor Ryan en Natasha die avonddienst hebben. The Weather Girls, It's Raining Men.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Een perfect gelukte dikke schuimlaag op mijn cappuccino.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanavond blijft het helder en droog en het is een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. En ook vannacht is het helder en rustig. Het koelt dan af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het ook flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden. Op andere plekken 30 tot 34. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten verkoeling, met zaterdag kans op een enkele onweersbui. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
7: Celebrating life.

0: Dat hebben ze verdiend, hoor. Speciaal voor Ryan en Natasha in de avonddienst.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat een lekkere oppeppen, toch? Trouwens, de Weather Girls hebben er niet zo heel veel aan verdiend. Ze kregen toen een schamele fooi. Uiteindelijk is er een rechtszaak aangespannen. En de familie ontvangt nu nog een ton per jaar. Dus dat is lekker, hè? Straks in de High Five. Hoe creëer je je eigen tropische vakantie aan huis? Dat is lekker.
2: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Dit zou je maar gebeuren.
2: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
2: Wat is het dilemma van vandaag?
0: In een muurvaste file de vluchtstrook gebruiken omdat je heel dringend moet plassen. Of netjes blijven staan en het risico lopen dat je je auto bevuilt.
2: Dilemma van de dag.

0: En zo waan je weer in je favoriete discotheek. Trouwens, daarover gesproken. Komende vrijdagavond is hij er weer, hè? Classic Grooves, Bernard Horst, tussen 7 en 9.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
0: Hoe creëer je je eigen tropische vakantie aan huis? Dat is leuk, dit is de top 5. Haal grote tropische planten op je balkon, tuin of in huis. Creëer een jungletuin met bamboe, varens en een palmboom. Richt een eigen tiki bar of cocktailhoek in. Installeer een hangmat, ook wel lekker natuurlijk, of een heerlijke lounge set. En belangrijk, prikkel je zintuigen met tropische geuren, zoals bijvoorbeeld zoete kokos en natuurlijk de muziek.
1: De high five van de dag.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Is een lekkere van Albert Heijn.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Kom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Welkom bij de
12: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Het is 8 uur.
20: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuidenpark. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen en vlakbij de watervallen van Co is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. En in Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
22: Dit is Forever 49.
23: Celebrating life. 60s, 70s,

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Alle verf super voordelig.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanavond blijft het helder en droog en het is een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. En ook vannacht is het helder en rustig. Het koelt dan af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het ook flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden. Op andere plekken 30 tot 34. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten verkoeling, met zaterdag kans op een enkele onweersbui. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Het is 9 uur.
7: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis. Bakken.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Vanavond blijft het helder en droog en het is een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. En ook vannacht is het helder en rustig. Het koelt dan af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het ook flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden, op andere plekken 30 tot 34. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten verkoeling, met zaterdag kans op een enkele onweersbui. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating Life.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Het is 10:00.
9: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
11: Dit is Forever 49.
12: 60s, 70s en

0: kerstvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Vanavond blijft het helder en droog en het is een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. En ook vannacht is het helder en rustig. Het koelt dan af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het ook flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden, op andere plekken 30 tot 34. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten verkoeling met zaterdag kans op een enkele onweersbui. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Forever 49.
13: Celebrating life.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nieuwe hond?
10: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Het is 11 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever

0: proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vannacht blijft het helder, droog en er staat weinig wind. De temperatuur zakt naar ongeveer 10 tot 17 graden, maar in het zuiden en vlak aan zee blijft het wat zachter. Overdag wordt het opnieuw volop zonnig en vooral heel warm. In het zuiden kan het kwik oplopen naar 35 tot 36 graden. In het noorden wordt het rond de 31 tot 32 graden. Ook vrijdag blijft de hitte aanhouden, met in het zuidoosten mogelijk 37 graden. Daarna komt er een omslag. Zaterdag stroomt vanuit het noordwesten koelere lucht binnen. En in het zuidoosten kan het dan nog tropisch warm worden. Maar aan de kust blijft het bij 21 tot 25 graden. Zondag is het met ongeveer 25 graden duidelijk minder heet en is er ook kans op een bui. Begin volgende week blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Hey ondernemer, hallo?
10: Kan je me
9: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Het is 12 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
11: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.